sin. But if this joint is raided, oh, somebody bring me my gin.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het dan weer over een wonderbaarlijke zangeres. Ook voor zangeres Barbara Dex, die momenteel toert met nummers van Dolly Parton, was ze echt een idool.
3: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
2: Dolly Parton werd 80. Je kan haar onder meer kennen van hits als Jolene en 9 to 5. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur daar te blussen. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. We krijgen een wisselvallige dag met vooral deze namiddag buien. Wel warm tot 27 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Bij ons toert Barbara Dex op dit moment met nummers van Dolly Parton. Ook zij was enorme fan.
3: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
2: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
4: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it. And God was good enough to let me have it.
2: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. Er komt een algemeen plan rond artificiële intelligentie in ons onderwijs. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoal Demir gezegd in VTM Nieuws. Zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Demir is voorstander van een verbod in het lager onderwijs, zoals in Noorwegen.
5: Mij lijkt het niet logisch dat we kinderen van 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar huiswerk gaan laten maken via artificiële intelligentie. Nee, onze kinderen moeten echt wel leren lezen, schrijven, dat denkproces moeten zij wel goed bezitten. Maar ik vind wel, op een latere leeftijd, iemand van het middelbaar onderwijs is natuurlijk een andere manier van werken.
2: Demir heeft aan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen het einde van dit jaar. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield en zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. En dan nog tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind, walen tot 30 graden. Vrijdag buien en 23 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt u mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Dag Robert. Stoeren we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze kleine is er ook bij.
9: Hallo.
8: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
9: Allee, maar dat past toch nog?
8: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
9: 1924 euro.
10: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come.
9: Geniet er maar van, jongen.
11: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
18: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
19: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Imobiep.
21: Aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
10: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
9: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
10: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
9: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
11: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Het was de familie van Dolly Parton die het nieuws over haar dood bekend maakte op sociale media.
14: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
13: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
15: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it, and God was good enough to let me have it.
13: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool in HLN. Opvallend, 1/4 van de leerkrachten geeft zelfs aan dat ze geen schriftelijke opdrachten meer zullen geven. Je hoort onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
16: Leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
13: Of door bijvoorbeeld verbeteringen van taken en toetsen te automatiseren. Vlaams onderwijsminister Demir kondigde al aan dat er een algemeen plan komt rond AI in het onderwijs. In Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer, van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk ook met onweer, maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Walen tot 30 graden dan, vrijdag buien en 23 graden.
17: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès en het koor Fine Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentale orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, classekindgrun.be.
18: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
19: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmeneren.
23: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
24: Ja, een heel goede morgen luisteraars, beste mensen van Radio Minerva. Toen ik zo net via het veer met de fiets richting de Radio Minerva studio reed, druppelde het wat boven Antwerpen. En u gaat me niet geloven, maar er was ook een geweldig grote regenboog te zien. En dat is omdat de wereld een beetje weent, toch wel. Hè. Gisteren is Dolly Parton overleden. Geweldige madame. Ik had de eer vorige week vrijdag in de late namiddag ze nog te mogen aankondigen met een nummer van haar op 287 in onze top 1000. En ik kon dan ook niet anders toch dan het programma beginnen met Dolly Parton. Met een van haar beste nummers, vind ik zelf. Jolene.

Parton. Ze is niet meer. De volgende artiest is dat ook niet. Ja, hij had niet het geluk om zo oud te worden als Dolly. Dolly werd 80. Deze man die werd pas, ik dacht 22 als ik het goed heb. In 1959 bracht hij dit nummertje uit. Het is een nummer van Paul Anka. En Paul Anka die schreef dat dus. En die gaf later de royalties die dat nummer opbracht aan de weduwe van Buddy Holly. Want het gaat over Buddy Holly. It doesn't matter anymore.

Vorige week was het de top 1000 van Minerva. Dat hebt u onmogelijk kunnen missen. De Rolling Stones stonden daar een paar keer in. Ik heb ze ook nog aangekondigd op vrijdag met Satisfaction. Ik had die eer. Waarvoor dank. En de Marigolds, dat is een groepje uit de jaren 50, die hebben daar een nummer over. Gaat niet over de Rolling Stones, dat kan ook niet, want de Stones zouden pas in 1962 opgericht worden. En dit is uit 1955, Rolling Stone van de Marigolds.

De Marigold. Brooke Benton nu, die gaat van hotel veranderen. Die zat in Hotel Loneliness en die gaat verhuizen. Die wil absoluut naar Hotel Happiness, just to see you. Brooke Benton uit 1953.

Digital Happiness. Ernestine Anderson, die stierf 10 jaar geleden. En dit, wat u nu gaat horen, was haar debuut. En het kwam nog uit op 78 toeren, kun je nagaan. In 1948 zong zij Good Loving Baby.

Ernestine Anderson. Ambrose en his orchestra, dat was een populair Britse dansorkest uit de jaren 40. Die hebben ooit nog met de jonge, de zeer jonge Vera Lynn toen opgetreden. En die zingen van alles en nog wat. Het volgende liedje, ik vind het plezant. Ik wou het erin hebben. Het is Ma, I Miss Your Apple Pie. Ambrose en his orchestra.

Moest u nu pas uw ogen open doen, het is woensdag 26 augustus. U luistert effectief naar Radio Minerva en het is buiten een beetje frisjes, heb ik deze ochtend kunnen vaststellen. En Johnny Crawford, die heeft het ook koud, die heeft het heel koud, want My paradise has turned into ice, zingt hij, want your love is growing cold. Hij voelt zich echt niet gelukkig. Uit 1962, Johnny Crawford.

En ik werd net gecontacteerd door een luisteraar die vroeg of het voorbije liedje toch een man was die zong. Absoluut, dat is Johnny Crawford. En die was heel jong, hè, toen dat hij populair was. En die heeft niet echt een zware baard in zijn keel gekregen, vandaar. Maar het is wel degelijk een Johnny, die Johnny Crawford. Ray Peterson, die lag als kind met polio in het ziekenhuis. Die is daar beginnen zingen en die is eigenlijk nooit meer gestopt. In 1958 zong hij Come and Get It.

0: Ray Peterson en ik heb een paar boodschappen voor u. Hier zijn ze.
1: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva. Wow,

0: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmenere.
1: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Ja, goedemorgen beste luisteraars, hier ben ik terug. Er zijn wat mensen jarig vandaag. Als u lid wordt, en er zijn dit weekend weer veel leden bijgekomen, dat is fijn. Dan op uw verjaardag, dan wensen wij u een fijne verjaardag. En vandaag is dat Loretta uit Hoboken, Jan uit Geel, Jérôme uit Roosdaal, Karel uit Antwerpen, Herman uit Merksem, Mark uit Willebroek, Annie uit Verrebroek, Sus uit Capelle, Pascal uit Beverwaas, Camille uit Antwerpen, Annie uit Wilrijk, De Geert uit Berlaar, Linda uit Berchem, mooie naam Linda, Thomas uit Essen en Walter uit Deurne. Aan al die mensen, leden van Radio Minerva, een gelukkige verjaardag. We gaan nu over naar Jane Morgan en die zong in 1970 een liedje wat een antwoord was op iets van Johnny Cash. En de titel is A Girl Named Johnny Cash.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Geweldige Johnny Cash. En voor alle duidelijkheid, die piep in dat liedje, zo net even geleden, dat kwam niet van mij, dat staat gewoon zo op die plaat. Hebt u op 18 oktober al iets te doen? Indien niet, s'avonds is er een fantastisch concert, denk ik, toch wel, van een Amerikaanse big band in de Roma, hier in Antwerpen. Ik heb gisteren eens gekeken, er waren toen nog tickets. Pink Martini. Die hebben toch wel legendarische tournees achter de rug. En zij spelen dus binnenkort in Antwerpen. Dit is een Frans nummertje. Ook al is het een Amerikaanse band. Het is wel sympathiek.
2: Ma

Pink Martini. Schoon, hè? Hebt u die blazers trouwens gehoord? Wel, op zondag 30 augustus van 12 tot 18 uur staat op de Grote Markt hier in Antwerpen alles in het teken van live blaasmuziek. Tijdens het Stad Geblazen Voice and Band brengen 6 Antwerpse blaasorkesten een namiddag vol gratis concerten, waarbij elk ensemble zijn eigen muzikale interpretatie geeft aan de combinatie van blazers en zang. Wilt u weten welke blaasorkesten deelnemen? Er ontbreekt een woordje in de tekst hier voor me. Ga dan naar de website www.concertbandenantwerpen.be of u kunt ook bellen naar 04 75 61 03 24. Over blazers gesproken, Joe Loss en his orchestra uit 1940, die zongen Tiggerty Boo. Tiggerty Boo wil zoveel zeggen als alles is oké. Tiggerty Boo.

Amai, zeker. In 1972 zongen de Five Discs een geweldig nummertje over de rock'n'roll revival. Nu, die Five Discs, die waren ervoor met zes en toen noemden ze de Love Notes. Er viel er één af en toen noemden ze zich de Five Discs. Rock'n'roll revival.

5 Discs gaan we over naar Roger Miller. Die zit sinds 1994 in de Grammy Hall of Fame met dit nummer. Lekker nummertje uit 1964. Dang Me. Boop.

Schilder die was bevriend, of die kende toch zeker Johnny Cash, heb ik me laten wijsmaken. En dat hoor je. Dat hoor je heel goed. Nu naar de UK. De Allisons, die deden in 1961 mee met het Eurovisie Songfestival. Toen, kan je nagaan, toen waren er nog maar 16 landen die deelnamen. Het was toen ook nog een echt Eurovisie Songfestival. Met dus Europese landen, u weet wat ik bedoel. En die werden tweede, de Allisons, met dit prettige nummertje. Are You Sure?

slechts tweede. Ik zou ze op één gezet hebben. Ik zou eens moeten opzoeken wie er op één stond in 1961 voor het Eurovisie Songfestival. Moest u zulke dingen weten, mag u dat uiteraard altijd mailen naar mij op jandepalmenere@radiominerva.be. Even iets over volgende week. Volgende week ga ik iets speciaal. Toch iets anders doen dan anders. Volgende week zijn het alleen maar liederen, songs door vrouwen gezongen. Dus een volledige aflevering in het teken van dames, absoluut. Er zit van alles in. Moest u nog suggesties hebben, dan mag u dat altijd mailen naar mij. Moest het zo in het geheel passen, dan probeer ik dat er zeker in te steken. We gaan er uit voordat er zelfs wat reclame en wat boodschappen zijn. Met iets instrumentaal van Glenn Miller, toch een stukje ervan. Hello Dolly, natuurlijk. Hello Dolly.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broek ze niet met hem zijn doorhoek.
1: Radio Minerva.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Opvallend veel mensen nemen komende maandag, 31 augustus, is dat verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan een dag later op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SD Works in het Nieuwsblad. Je hoort Chris Storms.
4: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen denk ik de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussenin te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
3: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano is dat bijvoorbeeld het geval. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Een kwart van de leerkrachten is zelfs van plan om geen schriftelijke taken voor thuis meer te geven, omdat ze toch niet kunnen controleren of de kinderen ze wel zelf gemaakt hebben of dat door AI hebben laten doen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool en HLN. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
5: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
3: Of om bijvoorbeeld automatisch taken en toetsen te verbeteren. Vlaams onderwijsminister Demir werkt aan een algemeen plan rond AI in ons onderwijs. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok en kleurt het Empire State Building in New York roze. Allemaal door de dood van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Haar familie maakte het nieuws bekend op sociale media. Dolly Parton heeft veel betekend voor heel veel mensen, zeggen ze.
6: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
3: Er stromen massa's reacties binnen van heel wat wereldsterren. Zij noemen Dolly Parton een briljante ster, een wonderbaarlijke zangeres en een prachtige vrouw. En in Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer. Van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. Wisselend bewolkt met soms pittige buien, mogelijk met onweer, maar ook opklaringen, maxima tot 27 graden. Morgen eerst nog buien, later even zonniger en tot 30 graden. 'S Avonds gaat het wel stevig regenen, mogelijk met hagel en veel wind. Vrijdag krijgen we buien en nog 23 graden.
7: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
8: De Robert? Wie is dat?
7: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
8: Oh ja, dat is juist. En hij had dat wat opgebroogd?
7: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
8: Zwaasdingen?
7: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
8: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
7: Robert? De expert 0 226 93 93.
8: Welk bedrag had hij nog gedacht?
7: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
9: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Morning. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
10: Aha, aha, aha. Minerva.
11: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmeneren.
12: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
13: Goedemorgen beste luisteraars voor dit tweede uur van Goedemorgen Antwerpen. En afgelopen weekend voor mensen die het geluk hadden of die zich konden verplaatsen om naar de tent te komen hier voor onze grote finale van de Top 1000. Het was een heel fijn evenement moet ik zeggen. Ik was er ook bij. En heel plezant was om wat luisteraars persoonlijk even de hand te kunnen schudden en een babbel te doen. Heel, heel prettig was dat. Ter informatie trouwens. Ik zei net voor het vorige uur dat ik niet wist wie er op 1 stond in 1961. Wel, dankzij Gunther, die mij net belde, weet ik dat wel. In 1961 won het Jean-Claude Pascal voor Luxemburg het Eurosongfestival met Nous les Amoureux. Voilà, bedankt Gunther voor deze informatie. Maar nu, geen songfestival, wel Fats Domino uit 1960. Rhythm and Blues, dit is de live versie. Hello, Josephine.

duidelijk de live versie Fats Domino. Rhythm and Blues van het zuiverste soort. En Fats Domino die stond trouwens. Dat is goed. Het is goed. Okay, ja, ja, ja, het is goed. Het is goed. Het is goed. Die stond op 797 in onze top 1000, Radio Minerva top 1000. Met dit nummer. Misschien niet deze versie, dat weet ik niet, maar hij stond er wel in. Uit Litouwen. Litouwen. Nooit gedacht dat ik in mijn leven ooit een groep uit Litouwen zou aankondigen op de radio. The Schwings. Dat is een soort big band, kleine big band-achtig iets. U weet, als u al eens naar mijn programma hebt geluisterd, dat ik graag zo van die big bands of toch orkesten zoek die dan een nummer coveren wat totaal uit hun comfortzone is eigenlijk. Dit is er ook zo eentje. Het is een nummer van Bob Marley. Kun je nagaan? Is This Love? Door The Schwings uit Litouwen. Hou u vast. Oh.

Bob Marley, Radio Minerva, wie had dat gedacht? Maar dan op zijn Litouws door de Schwings. En die stem, dat was van een Litouwse zanger. Is ook Migloko, dat is eigenlijk een jong meisje, een jonge vrouw nog. Die, volledig uit haar comfortzone ook. Die zingt gewoon pop. Dat is eigenlijk de Litouwse Pommelien Thijs, om het zo te zeggen. Die zong dat heel goed. Ik ben fan. En dan nu niet Marilyn Monroe. Ik zeg dat omdat zij natuurlijk heel bekend is met het nummer dat we nu gaan horen. Komt uit een film uit 1953. Maar de versie van Julie London. Ik ben een geweldige Julie London fan. Zoals vele mensen onder u, weet ik. 1961. Diamonds are a girl's best friend.

Zegt de naam Gust de Reze iets? Wel, mij ook niet eerst, maar toen ik dit programma voorbereidde, vond ik dat hij de rechten van dit nummer gedeponeerd had bij Sabam in de begin jaren 60. En hij verliet eigenlijk die band nog voor het een hit werd. Ik denk wel dat hij de eer heeft opgestreken. Ik hoop dat alles is voor hem. Er is wel discussie over, las ik. Moest u daar iets van weten, mag u me altijd mailen. Uit 1960, Belgische groep, de Cousins met Killy Killy Watch.

U hoorde een wereldhit. Het zijn niet altijd wereldhits die ik draai of speel, of hoe je het ook wilt zeggen, of openschuif, want ik heb zo van die schuifjes waarmee ik dus een nummer laat starten. Heel boeiend, interessant. The Elegants, ik kende ze niet. Ik ben ze toevallig tegengekomen. The Elegants, die hebben een nummertje gebaseerd op een soort van kinderrijmpje. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. Uit 1958, schoon nummertje, little star.

laten graag de platen helemaal horen. Dat doen we op Radio Minerva zoveel we kunnen. Waar hoor je dat nu nog? Wat je ook hoorde in onze top 1000 vorige week was Dionne Warwick. Zeker met het nummer Anyone Who Had a Heart. Maar merkwaardig genoeg, en ze stond trouwens op 739 in onze top 1000. Merkwaardig genoeg hoorde George Martin dat nummer, de producer van de Beatles. U kent hem wel. Die hoorde dat en die dacht, ik ga daar iets mee doen. En hij gaf het aan Cilla Black. En de hit van Cilla Black, die oversteeg eigenlijk in de hitlijsten de versie van Dionne Warwick. Cilla Black uit 1965, mijn geboortejaar. Anyone Who Had a Heart.

Cilla Black. En zoals ik net al zei, volgende week doe ik alleen maar nummers gezongen door dames, vrouwelijke zangeressen. Vrouwen aan de macht, volgende week ja, toch wel gepresenteerd door mezelf. Sorry daarvoor. Maar ik vond het wel eens een goed idee om dat te doen. Dus 2 uur alleen maar madammen. Nu is het een beetje, het volgende plaatje is een beetje mixed. Dat is door Paul en Polen, die stonden ook in de top 1000 op 604. Die heette in het echt eigenlijk Raymond en Jill. Vind je wel grappig dat mensen hun naam veranderen. Moest u denken dat mijn naam een artiestennaam is, vergeet het. Ik heet gewoon Jan de Palmenaire. Hey Polen!

Na nu, tijd voor Robin Hood. Robin Hood, echt waar. Jack Payne en his band featuring the Cracker Jackers en Nadia Doré, een hele mond vol, die hebben een liedje over Robin Hood. En u zal horen in het nummer dat de zang pas begint op een minuut en 15. In de jaren 40 deed men dat vaak. Hè. Dat waren van die soort balorkesten en die hadden eerst een volle minuut instrumentaal en de zanger of zangeres die mochten pas later invallen. Robin Hood!

0: Zo, ben je terug? Maar eerst even dit.
1: Zeg, schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt de van de zomer op donderdagavond een danske passeren met Minerva.

0: Bellen, dus te regeren naar Jan de Palmeneren.
1: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Heel goedemorgen Antwerpen. Ik ben nog een half uurtje bij u hier op Radio Minerva en dan komt mijn collega Patrick het overnemen. Kent u Langs de Zuidzeestranden van Eddy Wally? Dat gaat ongeveer Langs de Zuidzeestranden. Op YouTube staat er trouwens een geweldige video. Eddy Wally ligt daar in een soort hangmat met een cocktail en hij wordt geflankeerd door dames met een felini pruik. Ik heb het gisteren bekeken. Fantastisch. Maar dus dat nummer Langs de Zuidzeestranden, dat is eigenlijk een cover natuurlijk, van Rosemary Clooney's Magic is the Moonlight. En ook dat is waarschijnlijk niet van haar, maar zij zingt er wel een heel schoon versie van. Ze is een beetje dronken precies wel in dit nummer, vind ik. Je moet eens goed luisteren. Magic is the Moonlight.

Ik dacht, als ik nu eens in dit programma iets van Wham steek. Weet u nog? Wham, met 1984, de band van George Michael. Maar toen dacht ik, boah, misschien past dat toch niet echt. Maar ik heb er wel iets op gevonden. Mathieu Boré, kent u die? Mathieu Boré is een Franse jazzpianist. Die komt trouwens op 25 september, speelt hij in Parijs. Ga dat maar eens checken. Die heeft een zeer mooie cover gemaakt van Wake Me Up Before You Go Go van Wham. Hier komt hij.

wakker hoor, Mathieu Boré. Doris Day van het volgende nummer bestaan 451 versies. Echt waar, ik heb het opgezocht. 451. Maar ik verkies toch de versie van Doris Day. Al was het maar omdat ik een petekindje heb en die heet ook Doris. Doris Day zingt hier Sentimental Journey.

Weet u wie ze de Queen of Swing noemde? De Rocking Chair Lady Mrs. Swing? Dat is Mildred Bailey. En die zong in 1945 Hold On, volhouden.

Johnny Burnett. Ik heb voor het 10 uur, wat zeg ik, 10 uur, ja, 10 uur wordt, heb ik nog een paar liedjes voor u, denk ik. En dan neemt mijn collega Patrick het van mij over. Dit is er nog eentje van Louis Prima. Die was getrouwd met Keely Smith. En die had Indiaans bloed. Ik weet niet of je hoort, maar misschien toch wel. Het 1959, Hey Boy, Hey Girl. En dat is geen nummer van de Chemical Brothers hier, maar van Louis Prima.

Dan heb ik nu voor u klaarstaan Farron Young, die was geïnspireerd door Hank Williams, ontdekt door Webb Price in 1954. If it ain't loving...

0: well, brother, then you ain't living.
1: Farron Young. Volgende week alleen maar madame. En mijn laatste plaat is er ook een van Della Reese, Sermonette. Ik zwier er nog graag voor u tussen. Graag tot volgende week. U was een fijn publiek.

0: Kleine correctie, beste luisteraars. Dat waren natuurlijk niet Della Reese, maar dat waren de Rens met Comeback My Love uit 1955. Volgende week ben ik er terug en zo dadelijk is er Patrick. En nu, wat boodschappen.
1: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè?
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
3: Zeg, Lucas van den Einde. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegeneer?
2: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
3: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
2: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
1: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
1: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Opvallend veel mensen nemen komende maandag 31 augustus verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SD Works, Chris Storms.
9: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen denk ik de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussen in te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
8: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano bijvoorbeeld. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. Verschillende banken grijpen in nu spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die op 1 jaar levert bijna 2% netto op, die op 10 jaar bijna 2,6%. Banken vrezen dat spaarders daardoor geld zullen weghalen en verhogen daarom zelf de rente. Soms tijdelijk. Onder meer BO Bank en MeDirect doen dat. En Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren kasbonds. Je leent dan eigenlijk geld aan je bank. En in Pakistan zijn zeker 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Die brak uit op de derde verdieping in de materniteit. Mogelijk door een kapotte airco. Volgens CNN vechten nog andere kinderen voor hun leven. Het klaart geleidelijk op vanaf de kust en we halen rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind, maxima tot 30 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Zes minuten aan de klok van 10 uur. Een goedemorgen, beste luisteraars. Welkom op jouw Radio Minerva op woensdag. We zijn weer aanbeland bij het programma van Patrick met de Timeless Music. Elke woensdag tussen 10 en 12 uur. Ik wil ook nog even Jan de Palmeneer bedanken voor de afgelopen 2 uurtjes. Prima muziek in de Goeiemorgen Antwerpen. Ik heb er een gevarieerd programma voor jullie samengesteld in de komende uur. En daar kunnen we aan beginnen.

We begonnen het programma op een rustige manier. Ja, dit was Tony Monopoly. Niet degene die van dat bordspel is, maar wel van het songetje, van het liedje After the Loving uit het jaar 1977. En daarvoor kreeg je Tony Bennett. En die lichtte zijn hart op in San Francisco. Tijd voor een beetje de pees erop te leggen. Dat doen we met Shake. En tussen thema.

Dit nummer kwam uit het jaar 1976. Het jaar dat Guy Thijs, de man met de dikke sigaar, natuurlijk bondscoach werd van onze Rode Duivels. En deze mannen hadden successen leiden. En dat wielrenner Lucien van Impe als laatste Belg de 63ste ronde van Frankrijk won. Man, man, man. Dat is al een tijdje geleden. Delarice.

het geen mooi soulnummertje is. Dat waren de Four Tops. When She Was My Girl uit het jaar 1981. Het grootste gedeelte van hun carrière maakten ze deel uit van de grote platenmaatschappij Motown. De hitmachine bij uitstek natuurlijk. Tijd voor wat rock'n'roll. En dat door de Welsh rock'n'roll zanger Shaking Stevens. I Might. Let's rock'n'roll, Shaggy.

kent deze man ongetwijfeld wel van zijn grote hit This Whole House uit het jaar 1981. Maar nu speelden we uit het jaar 90 I Might. Tijd voor wat Nederlandstalig werk voor het reclameblok. En dat komt van André Hazes, de Nederlandse volkszanger en kroegbaas. Geboren Amsterdammer natuurlijk, een vertolker van een levenslied. Je kent ongetwijfeld wel zijn levensloop tot en met zijn tragisch overlijden in 2004. Hier is Kleine Jongen.

0: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Dat was nog eens een mooi nummertje. Een cover van Robbie Williams, de superster uit Engeland. Dat was Engelbert Humperdinck en Angels. De volgende is een echte tongbreker. God, tekst toch. Het is Brian Hyland, Itsy Bitsy Teeny Weeny, Polka Dot Bikini, popcornmuziek op jouw raad.

Als ik zo eens naar buiten kijk, hier op het strand van Sint-Anneke, zie ik niet veel beweging buiten de mensen die hun hond uitlaten of een beetje aan het joggen zijn, maar zeker geen teeny weeny yellow polka dot bikini. Verder met Louis Armstrong nu, What a Wonderful World.

Dat was het mooie All the Love in the World van Diana Warwick. Diana, de zanger is die dit jaar 86 jaar wordt. Tijd voor wat disco-werk en dat van Candy Staten. En de Young Hearts Run Free. Je luistert nog steeds naar 98 FM Radio Minerva.

fijne plaat voor te jiven. En dat kan je morgen hier ook op de plaats natuurlijk. De laatste dansen op de plaats tussen 8 en 12 uur. Tussen 20 en 12 uur middernacht dus. Verder met Roy Black en Du bist nicht allein. Nee, want wij zijn er nog.

wat ik leuk vind in deze plaat is die toem toem toem. Dat was Roy Black, de man met dat zwarte haardos. En die was eigenlijk een groot idool van Roy Orbison. En zo kabbelen we stiltjes na de klok van 11 uur, ondertussen 10 uur 51 op jouw Radio Minerva. We draaien er nog eentje van de Platters en de Great Pretenders.

Zo, dat was het eerste uurtje van Timeless Music met Patrick. Je kreeg nog Dame Shirley Bassey en What's Now My Love. Ik laat je tot de klok van 11 nog achter met Mr. Archer Bullock with the Leon Young String Cordial and Strangers on the Shore. Tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
5: Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten daardoor de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nochtans wel mogelijkheden, zegt Karin Verschuren van de KU Leuven.
8: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren. Zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een zakversnelling. Dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar. Maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
7: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer €1 miljoen per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. Ons land gaat samenwerken met 11 NAVO-landen om te vermijden dat we zonder belangrijke grondstoffen vallen, zoals kobalt en lithium, want die zijn nodig om moderne wapens en technologie te maken. Die grondstoffen komen nu onder meer uit China en dat is een risico in tijden van oorlog. België wil er daarom samen met onder meer Nederland, Spanje, Canada en Turkije voor zorgen dat we genoeg grondstoffen binnenkrijgen en veilig bewaren. En sport, Kian Uytebroeks start straks niet meer in de vijfde rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de tweede rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uytebroeks wordt nu verder onderzocht om te zien wat er net aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uytebroeks moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Het klaart geleidelijk op rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind, maxima tot 30 graden.
9: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
10: zeg.
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanéris en het koor Fine Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, classekindgroen.be.
13: Aha, Minerva.
14: En welkom terug in het tweede uurtje Timeless Music met Patrick. Ik neem u mee naar het Eurovisie Songfestival voor Engeland. In het jaar 1971 hadden we Claudette Rogers. Het nummertje Jack in the Box. Remember, weet jullie nog, uit de tijd dat bol.com, de webwinkels en de pakjesleveranciers nog niet bestonden natuurlijk. Bestond al wel het duiveltje uit de doos.

Dat was nog eens een leuke plaat voor het tweede uurtje te starten. Klondike Rogers en Jack in the Box. En dan heb ik een klein beetje info nog dat ik jullie moet nalaten. De Koninklijke Academie voor Mineralogie te Merksem houdt opendeurdagen op 29 en 30 augustus van 10 tot 17 uur in hun museum. En dat is gelegen in de Frans de Larbelaan 12 in Merksem. De opendeurdagen die zijn bedoeld voor geïnteresseerden en nieuwsgierigen van mineralen, fossielen en edelstenen. Het is ook mogelijk om uw edelstenen te laten onderzoeken door de deskundigen. Er zijn ook demonstraties in zagen, slijpen en polieren in het werkatelier. De inkom is gratis. Meer info is te verkrijgen op het nummer 0496146503. Ik herhaal nog even het telefoonnummer 0496146503. Of je kan ook mailen via www.acam.be. Voilà, dat gezegd zijnde.

weet wanneer het soms een beetje moeilijk gaat in het leven. Er altijd een vriend aan je zijde zal opstaan. Dat was Tom Jones, You've Got a Friend. Origineel komt het nummertje van Carole King uit het jaar 1971. Maar dat was een mooie cover dus van Tom Jones. Daarvoor bezong Diana Washington nog haar Manhattan. Tijd nu voor een beetje actie terug met de Queen of Latin Pop. Hier is Gloria Estefan in de gepimpte versie van Everlasting Love.

Zoals ik al zei, uit een zwoele scène uit de Dirty Dancing film uit het jaar 1987. Met Patrick Swayze en Jennifer Grey in de hoofdrollen. Dat was Solomon Burke, de Amerikaanse soulzanger. Die bekend was in de jaren 60 en die mee aan de wieg stond van de soulmuziek. Hier is Sammy Davis Jr. met Hello Detroit. You're right.

0: En met een beetje vertraging was dit bij de start. Bocelli is solo toe. In zijn lied duidt hij eigenlijk aan dat zijn partner de enige is die iets kan veroorzaken, zoals liefde of verdriet. Tijd voor een beetje reclame. Tot zo dadelijk.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid, kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva

Zo, we begonnen naar het reclameblok met Yo Valli en mooi is het leven. Bij Valli is het leven altijd mooi, zoals de muziek op jouw Radio Minerva. Het volgende nummertje, en dat is eentje van Matt Monroe, de zingende truck- en buschauffeur, want ja, dat was hij voor dat hij zijn zangcarrière startte. Matt Monroe en Walk Away, waarom?

De man die zijn gevoelens stak in deze plaat, Feelings. Dat was de Braziliaanse zanger Maurice Albert. Je kent het nummertje ook stevast van de als Nederlands cover van André van Duin, die het gebruikte in 1976 voor de basis van zijn nummertje Feelings. Hier is Ray Adams.

Genoeg, genoeg, Violetta. Moet die man echt uit die boot kloppen? Dat was Ray Adams, Hear My Song, Violetta. Verder met Nancy Wilson. And you don't know how glad I am.

Voor de liefhebbers, dit was Vic Damone on the street where you live. Ondertussen is het al 11:52. Tijd gaat hier snel bij Radio Minerva. Ik gooi er nog eentje op met veel liefde.

0: luisteraar.
1: Zo, beste mensen. De liefde spatte uit jouw radio. Radio Minerva. En dat was Rod McEwen nog met Amor. Drie minuutjes voor de klok van 12 uur. Voor mij zit het er wel op de 2 uur zijn gevlogen in het programma Timeless Music. Zo dadelijk krijg je de muzikale pauze met Karin en aan de telefoon Elke. We hebben ook stevast goede muziek bij. Ik maak alvast afspraak met jullie volgende week voor een nieuwe Timeless Music tussen 10 en 12 uur. Prettige dagen, nog prettige muziek met de collega's hier op Radio Minerva. En tot volgende week. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan, maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabanderen, CEO van de gelijknamige brouwerij.
7: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten. En het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
6: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten zo soms de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans wel mogelijkheden, zegt Karin Verschuren van de KU Leuven.
8: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren, zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling, dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar. Maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
6: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer €1 miljoen per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. In Nashville in de VS leggen honderden fans bloemen neer aan het huis van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton, die overleed gisteren. Ze was 80 en had kanker. Overal in de stad hangen posters en spandoeken voor haar. Wereldwijd reageren artiesten aangeslagen, ook bij ons. Zangeres Laura Lynn noemt Dolly Parton een icoon.
9: Het was zeker een vaste voorbeeld. Niet alleen voor mij, denk ik, maar voor heel veel mensen. Niet alleen omwille van haar zang of haar acteerprestatie, maar ook om wie ze was. Want het was echt wel een hele grote madame die heel veel betekende voor de mensen en vooral voor kinderen. Dus ik denk dat we dat allemaal een beetje kunnen meenemen in ons leven, in onze toekomst, wat zij voor heel veel mensen heeft gedaan.
6: Mogelijk zal Parton ook in haar thuisstad Nashville begraven worden. En sport, Kian Uytebroeks start straks niet meer in de vijfde rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de tweede rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uytebroeks wordt nu verder onderzocht om te zien wat er net aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uytebroeks moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het wel stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend wel droger bij zo'n 21 graden.
10: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
15: Aha. Minerva.

Welkom bij Muzikale Pauze. We bedanken Patrick voor de afgelopen 2 uurtjes fantastische muziek. We gaan jullie deze week trakteren op de meest fijne liedjes uit de jaren 40, 50, 60 en soms uit de jaren 70. We starten met eentje uit 57, Little Darling van de Diamonds.

0: Fly Me to the Moon werd in 1954 geschreven door Bart Howard. De versie van Frank Sinatra uit 1964 werd nauw verbonden met de Apollo-missies naar de maan. Wij gaan vandaag voor deze van Laverne Baker.
1: Oh, how I love him. But sometimes

We zijn ineens verder gegaan met Peggy March en haar Dreamworld. Lieve luisteraars, volgende week woensdag is er geen live uitzending. Dan kan je me in Spanje op het strand of in de zee vinden. Maar ik laat jullie niet in de steek. Ik voorzie een opgenomen programma. Een vaste artiest bij Radio Minerva is zeker en vast Dean Martin. Hier is hij met zijn zeer gekende hit In the Chapel, in the Moonlight, eentje uit 65.

Leslie Uggams is niet zo bekend bij ons. Ze was een kindersterretje dat is uitgegroeid tot een actrice en vooral een Broadway-star. Mind's Wonderful.

0: Dit was Margaret Whiting met It Hurts to Say Goodbye, een nummer uit 66.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Deven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat, manneke.

Elvis met It Hurts Me, een nummer speciaal voor een bijzondere dame. We zijn toe aan ons eerste verzoekje. Dit komt van Pierre. Hij vraagt The Girl from Ipanema, gezongen door Nat King Cole. Ik zou zeggen, Pierre, pak u madame goed vast en dans erop los.

Van Frankrijk gaan we ineens richting het zuiden, op naar Spanje. Een kleine stap in de muziekwereld. Julio Iglesias met Moonlight Lady.

Weekend Scott Walker nog. Wel, hij was een Amerikaanse singer-songwriter die vooral bekend werd met het trio The Walker Brothers. Hier is hij met The Gentle Rain.

Diana Washington wordt nog altijd aanzien als een van de vier grootste jazzzangeressen die er ooit zijn geweest. Sunny Side of the Street.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Aende, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter kon je niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In een ziekenhuis in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus, dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die het krijgen voelen dat niet. De minister-president van Brussel, Boris Dilies, roept vanavond de gewestelijke Veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Manil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan. Maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabandere, CEO van de gelijknamige brouwerij.
8: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten. En het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
7: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En sport, onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
0: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
0: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: En deze medaillonneken, hè?
5: Dat hij onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
10: Olema?
5: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem?
5: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1. Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Imobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We gaan nog een uurtje verder en zijn gestart met de zo getalenteerde Sam Cooke. Nothing Can Change This Love, eentje uit mijn geboortejaar. We zijn toe aan ons volgend verzoekje. En dit, lieve luisteraars, dit ga je niet geloven. Het is op hetzelfde moment aangevraagd door twee van onze allertrouwste luisteraars. Zowel Simon als Monique vragen The Prayer, gezongen door Andrea Bocelli en Céline Dion. En Monique, hartelijk dank voor je fijne compliment.

We zijn ineens verder gegaan met Charade, gezongen door Bobby Darin. In 1949 brak Doris Day Again uit. In 60 was het de beurt aan Pat Boone om er zijn eigen versie van te maken.

Luisteraars die regelmatig naar me luisteren, weten dat ik graag Brenda Lee op jullie loslaat. Vandaag is er met Our Day Will Come, eentje uit 63.

Lina Horn was een Amerikaanse zangeres, danseres, actrice en mensenrechtenactiviste. Tijdens Wereldoorlog II had ze een optreden voor het Amerikaanse leger, waar grote discriminatie was tussen de zwarte en blanke soldaten. Ze trad op voor de Afro-Amerikaanse soldaten en als protest weigerde ze op te treden voor de blanken. Ik zou zeggen, goed gedaan. I let the sun go out of my heart.

day. Lieve luisteraars, volgende week woensdag is er geen live-uitzending. Dan kan je me in Spanje op het strand of in de zee vinden. Maar ik laat jullie niet in de steek. Ik voorzie een opgenomen programma. Tijd voor twee dansplaatjes achter elkaar te draaien. We starten met Andy Williams, Music to Watch the Girls Go By, en gaan verder met Happy Together, gezongen door Mel Tormé.

0: direct de dansschoenen aan. Want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten in het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.

De Hollandse Maggie McNeil met Amsterdam. Het is al even geleden dat ik de Supremes in mijn playlist heb gezet. Daar komt nu verandering in. Hier zijn ze met Someday We'll Be Together.

Vic Damone was een Amerikaanse traditionele pop- en big band zanger. Zijn carrière begon toen hij Perry Como ontmoette in het theater waar hij werkte als liftbediende. Damone stopte de lift tussen de verdiepingen en zong voor Perry Como. Deze was onder de indruk en voilà, Vic Damone zijn carrière was vertrokken. On the street where you live.

Het programma voor vandaag zit er bijna op. Eddie neemt het zo dadelijk van me over en jullie mogen gerust zijn, het is weer fantastische muziek dat hij voor jullie heeft klaargezet. We eindigen vandaag met Teddy Pendergrass in Don't Hurt Now. Volgende week is er geen live uitzending, maar ik zal zorgen voor een opgenomen programma. Ik laat jullie niet in de steek. We horen elkaar terug, wel volgende week maandag nog en deze keer met een speciale uitzending. Dus zeker luisteren.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In een ziekenhuis in Utrecht in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. Het slachtoffer liep het virus in Nederland zelf op, maar meer informatie is er nog niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die besmet raken voelen daar niks van. De minister-president van Brussel, Boris Delies, roept vanavond de gewestelijke veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des konings Moinil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook nog gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 2. 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliefde, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliefde op www.oraliefden.be. Kiezen voor Oraliefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris en het koor Fin Fleur in de vijf seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, classekindgroen.be.
13: Aha, Minerva.

Helemaal bijzonder welkom op deze woensdagnamiddag. En we zijn intussen tijd al 26 augustus. Die maand loopt zo bestelkens aan naar zijn einde toe. We zijn weer toe aan onze muziekmozaïek. En u weet dat doen we meestal op woensdagmiddag helemaal alleen. Maar vandaag gaan we dat zeker wel aan kunnen. We hebben dus een nachtje goed geslapen. En dan kunnen wij dat natuurlijk weer heel, heel gemakkelijk weer tegemoet zien, zeg maar. Heel rustige muziek, dat bent u van ons gewend met die woensdagmiddag. En bedankt Karin en Elke weer voor die twee uurtjes van die hele mooie muziek. En wij gaan trachten u te verwennen, en ik had het u net verteld, met hele rustige van die liedjes die u misschien iets minder goed kent, maar allemaal liedjes ook weer van vroeger.

Deze man is afkomstig uit het land, ja, net boven ons gelegen Nederland. En die man, Piet Noordijk, is een schitterend artiest, zeg maar, en zeker op zijn sax.

Dit was Over the Rainbow. Er gaan natuurlijk veel melodietjes van daarbij zijn die u zeker gaat kennen. Maar er zijn ook af en toe wel eens van die zangers of zangeressen bij waarvan u zegt, ja, minder vaak of zelfs helemaal niet gehoord. Maar u mag niet vergeten dat dit ook weer platen zullen zijn uit ja, de loop van de jaren 60 en zelfs ook van de jaren 70. Jackie Walker. En ik had het u net verteld met Over the Rainbow.

En waar ik zeker van ben, is de meeste mensen die naar dit programma luisteren deze wel zullen gekend hebben. Dee Martin, You're Nobody Till Somebody Loves You. En daarvoor ook misschien van zo iemand, Penny Day was dat, met I Fell For You.

En deze Kevin Summersby laat er niet de minste twijfel over bestaan dat hij haar bijzonder knap vindt. You're beautiful. Ja, ja, ja, ja. En ja, onze volgende dame ja, is nog niet zo bijzonder lang ja, overleden, zeg maar. Het is een hele grote dame, dat blijft een grote dame. En we gaan ze nog regelmatig hier te horen krijgen. Onder andere bij onze radio. Dan heb ik het inderdaad hier over Margriet Hermans, een vriend.

Een vriend, en dat was inderdaad niemand minder dan Margriet Hermans. En als men vrienden heeft, dan heeft men al bijzonder veel, zeg maar. Eén of meerdere vrienden. Het is altijd leuk om vaak dingen mee te bespreken of geheim te houden aan elkaar. Een plaat die ze heeft opgenomen in 1992 ook alweer. De Koninklijke Academie voor Mineralogie te Merksem oud open deurdagen op 29 en 30 augustus. Van 10 tot 17 uur in een museum op de Franse Larbrelaan nummer 12, en dat is gelegen hier niet zo ver vandaan in Merksem. De open deurdagen zijn bedoeld voor geïnteresseerden en nieuwsgierigen van mineralen, fossielen en edelstenen. Het is ook een mogelijkheid om uw edelstenen te laten onderzoeken door onze deskundigen die daar aanwezig zijn. Er zijn ook demonstraties, zagen, slijpen en polieren in het werkatelier. De inkommensen is daar totaal gratis. Meer info is te verkrijgen op het volgende gsm-nummer 0496-1465-03. Nog eens even herhalen, 0496-1465-03. Of dat kan ook via de website ACAM, dus ACAM, ACAM.be.

0: En als ik eventjes hier naar mijn playlist kom te kijken, is dit wel de oudste plaat van deze uitzending. 1959 ook alweer. Weet je, nog een jaar na onze expositie in Brussel daar. En het was Stella Anthony met Hold Me Closer.
1: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Devin Hunks wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoe kost prijken ze, maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaar, mijn tournedos doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat, manneke.

Vele, vele jaren geleden heb ik hem hier eens mogen presenteren hier in onze feesten bij onze radio. Deze Ron Sinclair, ja, jammer genoeg ook intussen tijd van meerdere jaren niet meer onder ons met I'm Alone.

En de zangeres van deze plaat was niemand minder dan Bonnie B. En die werd opgenomen in het jaar 1962 ook alweer. En de titel, dat was Careless. En u hebt het gisteravond al kunnen vernemen en ook vandaag waarschijnlijk al van meerdere collega's, dat gisteren Dolly Parton is overleden. Ook zo'n heel grote dame. En die had toch wel enkele hele mooie liedjes. En ik denk dat deze er toch ook wel eentje van is.

Inderdaad, Dolly Parton met Just When I Needed You Most. Ja, we gaan inderdaad, als we naar de klok even kijken, ik heb zo het gevoel dat het vandaag nog vlugger gaat dan dikwijls andere weken. Maar ja, dat is misschien maar de gracht van mij. Nog twee plaatjes en dan zijn we toe aan een korte oponthoud, weet je wel. Maar dat de tijd zijn, zijn we er terug voor een uurtje met gelijkaardige muziek. Hopelijk tot dadelijk.

0: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: De autopsie op de twee lichamen die werden teruggevonden in Onet heeft nog niets opgeleverd. Dat meldt het parket van Namen. Het parket herhaalt wel dat er sterke aanwijzingen zijn dat de lichamen van Timeo en Brian zijn. De jongen van 5 en zijn vader van 29 waren sinds eind juni vermist. Maar de autopsie heeft dat dus nog niet kunnen bevestigen. En ook de doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket houdt alle pistes open. In Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. De man of vrouw liep de infectie op in Nederland zelf. Er liggen daar nog 2 besmette patiënten in het ziekenhuis. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard. Mensen krijgen het virus door een muggenbeet. De meesten voelen er niets van. Bij grote overstromingen in Nepal zijn zeker 17 doden gevallen. Honderden anderen zijn vermist, waaronder bijna 400 toeristen. Daar zou ook zeker 1 Nederlander bij zitten. Of er ook Belgen vermist zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de 5e etappe. Na ritten in Monaco, Frankrijk en Andorra rijden de renners vanmiddag voor het eerst op Spaanse wegen. Het is er eentje voor de sprinters vandaag. Je hoort Wout van Aert.
3: In zo'n etappe als vandaag is het simpel. Als Matthew erbij is, is onze snelste man en onze beste kans om de sprint te winnen. Maar er wacht onderweg heel veel waar dat de situatie kan veranderen.
2: De Sloveen Tadej Pogačar is voorlopig leider in het klassement. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
7: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
8: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
9: zeg.
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
12: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

En u bent welkom, of opnieuw welkom, in ons tweede deel op deze woensdag van 26 augustus voor het programma Muziek Mozaïek. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutter. Ja mensen, vorige week hebben wij onze top 1000 uitgezonden. En ik weet dat bijzonder veel luisteraars dat van beginnen tot het einde hebben komen te volgen. Daarvoor onze dank. Misschien was u er zelfs bij afgelopen zondag hier op Sint-Anneke in onze tent van onze radio. En dan hebben jullie misschien ook kunnen merken wie dat eigenlijk helemaal op de eerste plaats gekomen is. En dan kan ik u vertellen, dat was deze plaat. MUZIEK

In onze ja, Minerva Top 1000 afgelopen zondag 23 augustus liep ik daar zelf ook wel rond. En ik heb met heel veel mensen kunnen praten die wel vonden dat dit wel min of meer een hele mooie plaats was om op de eerste plaats te eindigen. Al Martino met Look Around, You Find Me There. En ik wil iedereen nog bedanken die ons gedurende die afgelopen dagen bijzonder gesteund hebben. Dank u uit naam van alle collega's.

You Are My Whole World, gebracht door Michael Harrison. Ook zo'n hele aangename stem om toch naar te luisteren. Van die plaat die je alleen maar te horen krijgt hier bij die enige unieke Radio Minerva.

Ook weer zo'n mooie, schitterende, rustige stem, zeg maar, en muziek. Only You. En er zijn inderdaad wel meer platen die als titel dragen Only You. En dit keer was het de versie van Ricky Dale. En daarvoor was de beurt aan Margaret Whiting. I Almost Called Your Name.

In haar beginjaren was het Little Peggy March. En nadien is het dan, ja, Peggy March geworden. Ze zijn ook wel een beetje ouder en een beetje opgegroeid, zeg maar. Plaat uit 1964 ook alweer. Es valt eine Stern. Op zondag 30 augustus, dat is nu aanstaande zondag, van 12 tot 18 uur, staat de grote markt in Antwerpen volledig in het teken van live blaasmuziek. Tijdens Stadgeblazen Voice & Band brengen 6 Antwerpse blaasorkesten een namiddag vol gratis concerten, waarbij elk ensemble zijn eigen muzikale interpretatie geeft aan de combinatie van blazers en zang. Wilt u welke blaasorkesten deelnemen? Ga dan naar de website en dan weet u meteen welke daar allemaal aanwezig zullen zijn. Dat is website concertbandenantwerpen.be. concertbandenantwerpen.be of via het nummer 0475-610324. Ik herhaal nog even 0475-610324.

0: En wie vandaag ook een keertje erbij was in deze muziekmozaïek, dat was Vic Damone met Softly As I Leave You.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Eerst kon u hopelijk genieten van Bonnie Nichols met Hold the Last Kiss for Me. En dit was Vianders aan Frankie Ifield. Ook had het toch zo'n beetje min of meer een bekende stem. Met Confession That I Love You.

Dit is een plaat ongeveer 60 jaar geleden opgenomen, dus in het jaar 1966. En dat was toen Alamo met Ton Nom. En daarvoor was Don't Say Goodbye. En dat werd schitterend gebracht door Shana Gare. En we lopen stilletjes aan naar het einde toe van deze uitzending ook alweer.

En we gingen een klein beetje de country en western style op met niemand minder dan Linda Martell. Before the next year drops fall. Plaat uit 1970 ook alweer.

En dit was de laatste vocale voor deze uitzending op deze woensdag van 26 augustus voor het programma Muziek Mozik. Dat werd gebruikt door Eight Hennion met Sad Song For You, een plaat uit 1962. Zo, beste luisteraar, binnen zo'n paar minuten kunt u deze uitzending ook weer opschrijven als een beetje geschiedenis. Maar geen probleem, u kunt gerust verder blijven horen naar onze Radio Minerva. En zelf, normaal gesproken, ben ik volgende week terug van de partij. Bedankt voor uw reacties en ik zou zeggen, nog heel veel luistergenot. Groetjes, dag!

0: Xander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door ook.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
5: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
6: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
5: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
9: De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onet heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat om een kind en een volwassene. Mogelijk de vermiste Timeo en zijn papa, maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
10: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
9: Ook de doodsoorzaak van de twee slachtoffers is voorlopig nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. Bij grote overstromingen in Nepal zijn nu al 31 doden gevallen. Dat meldt de BBC. Er zijn ook zeker 93 mensen gewond. Volgens de lokale autoriteiten zijn ook zo'n 300 buitenlandse toeristen vermist. Er zou zeker één Nederlander bij zijn. En volgens Buitenlandse Zaken zijn er zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Het is nog niet zeker of ze getroffen of vermist zijn. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldde Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon deze namiddag, met lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
11: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oralift bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oralifte.be. Kiezen voor Oralifte is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
15: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris en het koor Fine Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, classekindgrun.be.
16: Aha, Minerva.

13 jaar voor de Rolling Stones de Clues overnamen, lieten Bob en Earl al zien hoe je met 2 stappen naar links en 3 naar rechts een complete dansvloer sloopt in Harlem Shuffle. Pure soul, nul ballast en het bewijs dat men in de 60s al precies wist hoe je ambiance moest maken. Het is weer woensdag en net 4 uur geweest.

spookachtiger dan Johnny Remember Me van Johnny Layton gaat het zeker niet worden vandaag. Hij liet het klinken alsof hij het direct vanuit het hiernamaal stond te zingen. De sprong kon niet groter zijn met de plaat die er vlak voor zat, de nog bloedjonge Cliff Richard met Lucky Lips, eveneens uit 1963. Van de zon overgoten charme van Cliff en de duistere dramapop van Johnny stappen we naar de muziek van Desmond Dekker.

Leven zonder jou, nee dat kan ik niet. John Lammers trok in 1965 werkelijk alle registers open in Ik bewonder jou, een plaat waarvan het glazuur van je tanden spontaan op reis wil vertrekken. Net voor dat gebeurde gaf ska-legende Desmond Dekker ons de ultieme positieve boost mee op You Can Get It If You Really Want uit 1970. Als er één ding is dat ik geleerd heb in het leven, is dat je moet oppassen voor beloftes die niet gehouden worden, want je krijgt het deksel altijd op je neus.

De sfeer zit er al meteen in. De absolute Queen of the Disco liet in 1974 zien en vooral horen hoe je een gebroken hart omzet in een denderende dansvloerhit. Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. Niet dat we dat van plan zijn, want ik zit met een ketting en een zware bal gehakt aan mijn been vast op de radiostoel tot 6 uur. Net ervoor draaide ik muziek van de Amerikaanse band Cock Robin en hun klassieker The Promise You Made uit 1985. Heel wat mensen dachten dat Cock Robin met COCK een persoon was, maar het was een groep met een meeslepende stemmencombinatie van Peter Kingsbury en Anna Lacasio. En die twee zorgden in de jaren 80 voor kippenvel over het ganse land. Deze is ook mooi.

De koning wist exact hoe hij de boel moest laten swingen. Elvis Presley op de wandel met zijn poedel, met het spatzuivere hounddog. Ook de Amsterdamse Caroline Esmeralda van der Leeuw bracht de stijlvolle en swingende vintage sfeer van de jaren 40 en 50 naar de moderne hitlijsten met een Night Like This uit 2009, waarmee ze internationaal doorbrak en bekend werd als Caro Emerald voor haar stijlvolle mix van 1940-50 jazz, ballroom en mambo met moderne beats.

Een plek waar de pinten koud staan, niemand zich druk maakt en de zorgen bij de deur worden afgegeven. Het lijkt wel het Minerva Café, alleen ligt dat niet in de haven, maar aan het wereldberoemde Sint-Anna-strand. In 1976 maakte vader Grijzenbaard er een plaat over, maar we begonnen met het beroemdste hippie-duo aller tijden, Sonny en Cher en I Got You Babe uit 1965. Cher is ondertussen 80, maar ze ziet er nog steeds 40 uit en haar plastische chirurg gaat 3 keer per jaar op vakantie, alleen al van wat zij aan hem betaalt.

Met de mooie stem van Elodis Hidding kon je op de dansvloer simpelweg in 1982 helemaal uit je dak gaan op Specialized in You. Niet alleen gespecialiseerd in plaatjes maken dus, maar ook in jou. Julio Iglesias die pakte het liever een stuk zwoeler aan met Quiero uit 1975. De Spaanse hartebreker hoefde de studio maar binnen te stappen of de dames begonnen al warm te lopen en hij zong zijn liedjes met de ogen dicht. We gaan nu direct van de romantische Spaanse zon en de strakke synthesizer disco uit de jaren 80 door naar ABBA en naar het nieuws.

0: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
1: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
0: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
1: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
0: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
5: Het is nu 5 uur.
6: Goedemiddag. Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onijn heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist zijn. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
8: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
7: Ook de doodsoorzaak van de twee slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. In Nepal zijn nu al zeker 95 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat meldt de politie daar. Er zijn ook nog honderden mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er ook zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker één van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard dollar overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Meta werd door verschillende staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth Day.
9: Ja, Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1.000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
7: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Spanje is een man opgepakt die al uit 4 gevangenissen kon ontsnappen. Dat melden de lokale autoriteiten. De man ontsnapte in december nog uit een zwaar beveiligde instelling in Italië. Net zoals in de films, met aan elkaar vastgeknoopte lakens. Eerder kon hij ook al ontsnappen uit een gevangenis in ons land. Het is niet duidelijk naar waar hij nu zal worden overgeplaatst. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS, na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon en lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maximaal rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485-54-87-85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nobeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nobeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
14: Zie je, Robert, ik heb vanochtend nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
13: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
15: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
14: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
16: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
17: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris en het koor Fin Fleur in de vijf seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, classekindgrun.be.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Iedereen heeft wel zo eens een periode in zijn leven dat alles misloopt en je toch moet blijven lachen en zwaaien naar de buren, maar binnenin helemaal kapot gaat. Want wat er ook gebeurt, de fabriek moet blijven draaien en de poppenkast gaat door. Tanden op elkaar, dus kin omhoog en gewoon blijven lachen met de grappen van de presentator op de radio en meezingen met Trade Dog Night en The Show Must Go On.

Als Paul McCartney destijds een liefdesliedje schreef, dan was hij niet meer te stoppen. Geen ingewikkelde poëzie of overdreven spektakel, gewoon 4 minuten pure romantiek. De Beatles waren dat en I love it. En mocht je het gevoel hebben dat je hopeloos achterloopt op de feiten, Chris Andrews wist er in 1965 weg mee. Waarom als een hamster in een molentje meedraaien met de razendsnelle wereld, als je ook gewoon melancholisch kunt blijven hangen in het verleden? I'm her yesterday man.

absolute toppunt van de nederpopdramatiek uit 1971 met Herman van Keeken en een kleuter die snikkend achter zijn gat holde omdat het tempo te hoog lag. Een slager kan dus ook topsport zijn. Een jaar later, in 1972, besloot Albert Hammond dan weer dat de natuur dringend wat extra drama kon gebruiken en ging zijn heil zoeken met een gitaar en een picknickmand Down by the River.

Wie behoefte had aan een diepgaande filosofie en intellectuele teksten, die kwam eventjes bedrogen uit. Heel wat mensen spreken op deze manier tegen een baby en ik zou graag weten wat die kleine dan denkt. Baby, baby, balla, balla, verstand op nul, knieën in een hoek van 90 graden en schudden maar met Chubby Checker. In 1971 liet Sandy Coast dan weer horen hoe mooi de liefde kon zijn in True Love, That's a Wonder These Days. En toen was het nog lang niet zo ingewikkeld als nu. Mocht je de hoop op het sprookje een beetje zijn kwijtgeraakt, dan is er nog altijd Radio Minerva. Zet je radio luid genoeg, dan vergeet je meteen al je problemen.

Het is zomer en dan mag je de sombrero wat dieper over je oren trekken en je poncho klaarleggen. Een stukje spaghetti western op muziek. De sfeer zit er in elk geval meteen in met Old Shatterhand en Mexican Bandido. En begin de jaren 60 zat heel Frankrijk massaal mee te zingen met Françoise Hardy, die terwijl iedereen over de boulevard Saint-Germain slenterde, melancholisch aan de kant bleef staan. Een voorbeeld van Parijse chic, een gitaartje en een flinke dosis tienerspijt in Tous les garçons et les filles.

0: De allerbeste dansplaten zijn we nog lang niet vergeten. En dat merken we elke week in de Minerva-tent, waar er naar hartelust gedanst wordt. Je moet maar eens een keer komen kijken. In 1976 stond Candy State een torenhoog in de hitparade met Young Hearts Run Free. The Guys and Dolls trokken in 1977 dan weer alle registers open met een oude plaat van Cilla Black die het nummer op haar beurt ging pikken van een Italiaanse plaat. De jongens en de poppenmiekes maakten er een muzikaal monument van met You're My World.
1: Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Waarom in één taal afscheid nemen als het ook in drie talen tegelijk kan? Het is niet af, maar je moet niet meer komen. Uw valies staat klaar aan de deur. Anneke Soetaert liet in 1967 zien hoe je iemand aan de deur zet. Eén keer zwaaien, drie talen gebruiken en daarna de deur stijlvol dichtkloppen. Net ervoor draaide ik toffe disco met heel wat koperblazers uit 1976 van Casey and the Sunshine Band. Schudden met je gat, shake

Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen.

0: wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door ook.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: In Brussel komt rond deze tijd de gewestelijke veiligheidsraad samen. Aanleiding is het toegenomen geweld van afgelopen dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat worden ingezet. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
9: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
10: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
8: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n €2000 netto per maand. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan €14 miljard overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Meta werd door een 30-tal staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt, was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth T.
11: Well, Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan €1000 miljard schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
8: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. En wielrennen dan. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

deze woensdagavond weer muziek. Tot zo wat 20 uur muziek voor u gekozen en gepresenteerd trouwens. Met heel veel genoegen door Eddy van Balderen.

U kan ons telefonisch bereiken in Studio 2 via het nummer 03219 1727, en echt grote zinnen zal u zeer graag te woord staan bij uw zomerse Radio Minerva.

Dat was het dansorkest van Hugo Strasser met Mañana Morgen. Ja, mañana linken wij altijd aan. De Spaanse cultuur is ook een beetje doorgedrongen bij ons. Waarom zou je het niet laten tot morgen? Komt allemaal in orde. Ja, dat kan zijn, maar kan al eens mislopen ook. Hè. In ieder geval, er is één spreekwoord dat zegt: stel niet uit tot morgen wat een ander voor jou vandaag kan doen. Dus geniet van je dag.

Dat was Doris Day. Enjoy yourself. It's later than you think. Ja. Geniet ervan, want het is later dan je denkt. Ja, als je jong bent, dan oh, boah, dat komt allemaal in orde. Maar hoe ouder je wordt, dan denk je, ja, had ik toch maar vroeger dit of dat. Ja. En ja, nu leef je een klein beetje dag voor dag, zeker. Hè? Ja.

Marino Valente met Day by Day. Nu, of je jong bent of minder jong, er komt ooit wel eens een dag, of daar hoop je toch op, dat alle geluk voor jou in zijn plooi valt.

0: Ruby and the Romantics met RJ Welcome.
1: De Melodie Carousel. Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur. Gepresenteerd door Eddy van Balder.

Ja, prachtige stem toch. Deze van Matt Monroe. Met een wereldberoemd lied uit de film The Wizard of Oz. Ik dacht 1937 zoiets. Gezongen toen in die film door Judy Garland. Over the Rainbow. Oh. Ja, dat is van die muziek die blijft voor de eeuwigheid. Hè. En ja, vele mensen van ons zullen al wel eens het vliegtuig genomen hebben, zeker. Hè? En boven de wolken, daar schijnt altijd de zon. Hè? Jawel.

Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Dat was de stem van Robert Coquois, de Waalse zanger, die ons land vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival in 1964 met dat prachtige lied Près de ma rivière. Robert Coquois is ook al enkele jaren overleden. Het liedje, de deun, Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, dat is eigenlijk iets oorspronkelijk van deze Lucille Starr.

Lucille Starr uit Canada met In a Little Spanish Town. Er is ook wat informatie voor u. De Koninklijke Academie voor Mineralogie, te Merksem, houdt open deurdagen op 29 en 30 augustus aanstaande. Dit van 10 tot 17 uur in hun museum, gelegen aan de Frans de Larbre Laan 12 in Merksem. De open deurdagen zijn bedoeld voor geïnteresseerden en nieuwsgierigen van mineralen, fossielen en edelstenen. Het is ook mogelijk om uw edelstenen te laten onderzoeken door onze deskundigen. Er zijn ook trouwens demonstraties zagen, slijpen en polieren in het werkatelier. De inkom is gratis, niet onbelangrijk. Meer info is te verkrijgen via de website www.acam.be. A-C-A-M is dat. Ofwel via het mobiele nummer 0400-96-14-65-03. 0400-96-14-65-03.

altijd zeer herkenbaar. De muzikale tonen van Mr. Akkerbilk vandaag met de Mexican Serenade.

0: Dana zong het destijds als All Kinds of Everything. En dit was de Nederlandstalige versie, gebracht door Willeke Alberti met Duizenden Dingetjes. Ondertussen zijn we bij onze tiende deun, dat is Elvis Presley, en die heeft wel een en ander meegemaakt.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night.

Corrie Brokken voelt zich zalig, Rio de Janeiro. Ja, of dat het er nu nog zo zalig is. Tijden veranderen, weet u. Ja. Ach, de volgende deun, ja, dat is iets van veel, veel vroeger. En dat wordt misschien tegenwoordig te veel afgedaan als, wow, zeg, ouwe brol. Nee, mag niet verloren gaan.

Ja, muziek van weleer. In de jaren 50 was deze Nederlandse zanger Max van Praag zeer, zeer populair, trouwens ook bij ons. Als de deur zacht open gaat. Trouwens, hij heeft nog veel opgetreden met Willy Alberti. En met hem vormden zij samen het duo De Straatzangers. Max van Praag, ja. Waar is de tijd heen?

op het ritme van de rumba. Manuel and his music of the mountains met Cachita. In de muziekwereld heb je soms van die speciale figuren. En dan heb ik het niet over zangers of zangeressen, maar over personen die, moet ik het zeggen, bezongen worden. Klopt dat wel? Liedjes waarover een persoon gaat. Hè? Ja, hoe moet ik het juist zeggen? Bezongen? Enfin, u weet misschien wel wat ik bedoel. Bijvoorbeeld deze Mac the Knife, ook een figuur waar een klein beetje een hoek af is. Ja, ja.

Patty Page was dat, met het verhaal van Mac the Knife, een beetje zo te horen, wat ongure figuur. Heb je die ook bij de dames? Tuurlijk dat, nu ja, onguur is misschien een te sterk woord, maar de volgende dame is ook wereldberoemd, hè. Die kijkt naar niks of niemand. Nee.

Ja, wat ze ook doen hoor, ze kijkt niet om. Frank Sinatra in samenzang met Antonio Carlos Jobim. Trouwens, de componist van dit wereldbekende lied, The Girl from Ipanema. Zo, dat was meteen de laatste deun in dit eerste gedeelte. Melodie Carousel en nieuws en tijd zijn van 19 uur. Zijn we er weer. Tot straks.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Einde. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug?

0: zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
0: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
2: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn 4 op de 10 directeurs nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging van onderwijskoepel OVSG. En dat met nog minder dan een week te gaan tot de eerste schooldag. Vaak zeggen leerkrachten op het laatste moment af, zegt Valentina Kools van het OVSG.
5: Een kandidaat leerkracht die gezegd heeft eind juni van ja, ik kom en ik start 1 september bij jou op school, dat 23% daarvan eigenlijk tijdens de schoolvakantie zegt van nee, ik heb een ander aanbod gekregen of ik heb mij bedacht en dus niet komt opdagen, waardoor die directeur eigenlijk terug opnieuw die puzzel moet maken en op zoek moet gaan.
4: 1 op de 3 directeurs zet daarom soms een leerkracht voor de klas zonder het juiste diploma. In Brussel zit de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat komen. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
6: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
7: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
4: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n 2000 euro per maand. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. En wielrennen dan. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
8: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Forever and Ever, Botticelli en zijn orkest. Welkom in deel 2 van onze melodie carousel.

Mr. Nat King Cole met een deun uit zijn prachtig album Looking Back. Midnight Flyer. Ja, vliegtuig tegenwoordig, ja, dat is hetzelfde als een trein of een tram, hè. Ja, met de zonsverduistering enkele tijd geleden hoorde ik mensen zeggen, ja, we gaan even naar Spanje, het is toch dichtbij. Dus het vliegerken in, hè. Ah ja, waar is de tijd, jongens, van de seniorentram?

0: Ja, dat waren de Strangers met het verhaal van de seniorentram. Ja, dat was nog de tram van vroeger, hè. Met een watman, ja. En een rassenveur, ja, ja. En dan moest je achteraan instappen om zo, als er geen plaats was, naar voren op te schuiven. Dat is ook weer lang geleden. Maar ja, alles verandert als het ware. Nee, zo is het.
1: Och, new beat, house, techno, hip-hop. Ik lag er dan op mijn zenuwen. Maar ik heb dan een zender gevangen op 98.0, die je daar niet trouwt. Radio Minerva. Moet er nog de Platters, Veralien, Frank Sinatra, al die goede muziek van Oud Maan en Taart, en daar wil ik clip van zijn. Dan kan ik elke dag naar de Al Jobox Lekens luisteren. Am I that easy to forget? Word je zoeklid en bel naar de studio op 03-219-17-27. Dat is 03-219-17-27. En word lid van de grote Radio Minerva-familie.

Met de fijne stem van Leslie Uggams was dat met So In Love. Het is ook wel een hele poos geleden dat we nog eens iets gespeeld hebben van Monsieur Adamo. En dat gaan we nu goed maken.

monsieur moet eigenlijk zeggen ridder. Ja, hij is eertitel ridder gekregen. Monsieur Chevalier donc, Salvatore Adamo, met petit bonheur deviendra grand. Het is te hopen, ja. Ook nog wat informatie. Op zondag 30 augustus aanstaande, van 12 tot 18 uur, staat de Grote Markt in Antwerpen volledig in het teken van live blaasmuziek. Tijdens het Stadgeblazen Voice en Band brengen 6 Antwerpse blaasorkesten een namiddag vol gratis concerten. Ja, zo is het. Waarbij elk ensemble zijn eigen muzikale interpretatie geeft aan de combinatie van blazers en zang. Wil u weten welke blaasorkesten deelnemen? Dat kan. Ga naar de website concertbandantwerpen.be. Aan elkaar geschreven, hè? concertbandantwerpen.be. Ofwel via het mobiele nummer 0475 61 0324. 0475 61 0324.

0: Van Balder, beetje te vlug. Night and Day. Tja, tja, tja. Ja. En dat was het orkest van Enoch Light. Ja, een man die toch speciale muziek en geluiden in zijn muziek bracht. Weinig gekend, maar toch, ja, goed. Zeker aanvaardbaar. Ja.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balder zeker.

De Amerikaanse acteur en zanger Adam Waite, een beetje vergeten kroender. Met een deun uit 1961 van hem. How are things in Lover's Lane? Ja, de laan waar de verliefde paardjes komen. Paardjes met twee benen, hè? Niet met vier benen. Ik zou het begot niet weten. Nee, dat is zo lang geleden dat ik daar nog eens gepasseerd ben. Ja, enfin. Ah, tijden veranderen, hè.

Les Paul en Mary Ford met Falling in Love with Love. Ja, u hebt waarschijnlijk wel geboeid geluisterd, als ik het zo mag noemen, naar onze top 1000. Met de finale vorige zondag. Het was een zeer groot feest. Absoluut. En in die top 1000, ja, daar komen de verschillende kroners in voor. Bekende zangeressen enzovoort. Maar iemand die er weinig in voorkomt, en dat vind ik, dat is elk jaar zo wat, dat is Perry Como. Ja, raar, hè? Ja.

Just bumming around, zo'n beetje rond kuieren. Het doet mij altijd denken aan Toon Hermans, die ooit eens zei... Kuieren, dat is het verticale luieren. Jawel.

Ja, zeer regelmatige gast in de programma's van Radio Minerva. Ray Conniff Koor en Orkest. Vandaag met You Do Something to Me.

Dat was Mr. Andy Williams met Under Paris Skies. En we blijven nog even in de lucht ronddwarrelen. Ja. Dancing Through the Skies.

Dancing Through the Skies. De zevende hemel, weet je nog wel. Dat was André Rieu en zijn orkest en prachtige stem erbij. En ja, in de zevende hemel zijn, dat betekent eigenlijk heel, heel gelukkig zijn, euforisch. Oorspronkelijk komt de uitdrukking uit de middeleeuwse Joodse mystiek, de Kabbala. Omdat men toen dacht dat de hemel 7 verdiepingen telde. Ah, in ieder geval, in de zevende hemel heel, heel gelukkig zijn. Hè? Jawel!

Dat waren uiteraard de Shadows, zeer herkenbaar, met Genie with the Light Brown Lamp. Nog even vermelden, lieve mensen. Morgen donderdagavond is het de laatste dansavond van dit zomerseizoen in onze feesttent. Dus kom zeker langs. Ja, is goed uitleven met het dansen. En ja, de laatste dansavond van dit seizoen. Misschien, wie weet. We wachten jullie wel een verrassing. Misschien ook niet. Wilde je het weten? Kom gewoon langs.

0: Ja, Blue Velvet heet het oorspronkelijk, maar Rob de Nijs, bijgestaan door de Lords, zong het als Hoe heet je, helemaal aan het begin van zijn schitterende carrière. En was het nu vandaag of gisteren, ik wil het kwijt zijn, las ik in een of andere magazine dat er heel wat commotie is rond de erfenis van Rob de Nijs. Jongens, jongens toch. Als er geld mee gemoeid is, meestal, ja, enfin, goed. We doen maar door, hè.
1: Zeg, schattenbolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet. Breng die justies maar eens loefjes.

I Only Have Eyes For You. Ja, door velen op de plaat gezet. Ook door deze Don Estelle. Ja, een acteur die vooral bekend is in de Britse comedieserie It Ain't Half Hot Mom. Don Estelle, geboren in Manchester. Een man, hij was amper 1,45 meter groot. Of lang, of klein. 1,45 meter, maar een stem als een klok. Ja, ja, zo zie je maar... Schijn kan soms bedriegen.

De Britse zanger Ronnie Hilton was dat met Magic Moments. En mijn magische momenten voor vandaag zijn opgebruikt.

Zo, dat was het weer voor onze melodiecarousel van woensdag 26 augustus. Nog even vermelden, morgenavond de laatste dansavond van het zomerseizoen. Zeer zeker op de afspraak, ja ja. Ons rest alleen nog u te danken voor de lieve telefonische reacties. U luisterend door uw, ja, zeer gewaardeerde aanwezigheid. Ja, ja. Het was weer een eer om voor u te mogen presenteren. En ja, natuurlijk zoals steeds, met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: raad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. In die raad zitten onder meer de minister van Binnenlandse Zaken Quintin, de Brusselse ministers, burgemeesters en de top van de 6 politiezones. Die krijgen nu 1 korpschef om zo het geweld beter te bestrijden. Journalist Karel Latree.
1: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
0: De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. In Nepal zijn bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen. Onder hen 466 buitenlandse toeristen uit 28 verschillende landen. Dat meldt de Nepalese politie. Er zouden zeker 54 Amerikanen en 33 Britten vermist zijn. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment 15 Belgische toeristen in de regio. Maar het is nog niet duidelijk of zij getroffen of vermist zijn. Bij de overstromingen kwamen al zeker 98 mensen om het leven. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt daar een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Brussel zit het veiligheidsoverleg erop. Binnenlandminister Quintin, de Brusselse ministers en burgemeesters en de top van de 6 politiezones zaten samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. De politiezones krijgen tijdelijk 1 korpschef om het drugsgeweld beter te bestrijden, zegt journalist Karel Latré.
3: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
2: Minister Quintin wil ook meer militairen op straat inzetten. De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in Sint-Gilles.

is. Zo'n 350.000 kinderen uit Vlaanderen en Brussel krijgen deze week al hun schooltoeslag. Gezinnen met een lager inkomen krijgen die toeslag als extra steun bovenop hun groeipakket. Je moet het niet aanvragen, het gaat automatisch. Gezinnen waarvan nog niet alle gegevens bekend zijn, zoals het totale gezinsinkomen, worden ten vroegste eind september uitbetaald, de laatste in december. In Nepal zijn nu al zeker 157 doden gevallen bij de overstromingen. Dat meldt de politie daar. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn er nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Prevot is er voorlopig nog geen weet van Belgische slachtoffers. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.

Watch your sound.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwvoertuig. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand nog. Het is dus nog niet zeker of dat ook klopt. Er was vandaag heel wat te doen rond de nieuwe reclameregels rond alcohol. Daar moet binnenkort vermeld worden dat niet alcoholmisbruik, maar alcohol de gezondheid schaadt. De brouwers en de horecasector verspreiden uit verzet daartegen al een open brief. Artsen willen vooral dat mensen voldoende geïnformeerd zijn over de gevaren, zegt maagdarm- en leverarts Xavier Verhelst.
3: Onze boodschap is dat wij willen dat mensen zich bewust zijn van de risico's van alcohol. En dan kunnen mensen geïnformeerde keuzes maken. En zeggen, ik ga drinken, ik ga iets meer drinken, ik ga iets minder drinken. Maar dat moet een geïnformeerde keuze zijn. We kunnen niet mensen zomaar laten doen. En als er in 10, 20 jaar bij ons komen, oei, ik heb een dikke darmkanker. Ik was me niet bewust van de risico's. Had ik dat geweten, had ik niet elke dag alcohol gedronken.
2: In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden zo'n 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk.

0: hoe die overstromingen zijn veroorzaakt, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
1: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken,
0: waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarny Słonowic. De terugwedstrijd is volgende week woensdag thuis in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de Europa Cup voor vrouwen heeft Anderlecht zijn wedstrijd tegen het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Feyenoord moest al snel met 10 verder na een rode kaart. Het ging om de heenwedstrijd in de eerste voorronde. De terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
2: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Een programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

nostalgische muziek om te vergeten, romantische muziek om te genieten en af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. En we beginnen met een prachtige compositie van Andrew Lloyd Webber uit de musical Cats. Memory door het orkest van André Rieu.

Memory door het orkest van André Rieu. Het volgende, Love Songs Are Back Again. Dat klopt niet. Die zijn nooit weg geweest en die zullen nooit verdwijnen. Want over liefde kun je veel meer zingen als zeggen.

Just the way you are van Barry White. Ja, dat was een specialist in ritmische, zowel als romantische muziek. Ik heb er nog zo weer. Ben E. King, Don't Play That Song.

and Mrs. Jones van Billy Paul. Ja, dat was volgens mij een relatie waar ze best niet konden mee uitpakken. Iets romantisch dat iedereen kent. Today van Bobby Goldsboro.

No matter what van Boyzone. En dan heb ik na tijd voor The Boss himself. Ja, The Boss, dat is Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

Everything I do it for you. Van Bryan Adams. Dat is een monument. Hè? Ik heb er nog een in het archief zitten. Buddy Holly. True Love Ways. Ja.

Falling into you van Céline Dion. Ja, ik weet niet of dat ze rood klieken gaat aandoen tijdens haar optredens in september, maar ik vind dat wel schoon. The Lady in Red van Chris de Burgh.

The Lady in Red van Chris de Burgh. Lieve meisjes, sterke jongens, het eerste uur zit er bijna op. Laat ons samen naar het nieuws luisteren. En dan hoop ik dat u bij ons blijft voor het tweede uur van de nachtwacht. Tot straks.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen voorlopig niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden 70 Belgen in Nepal wonen, 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de getroffen regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn ontstaan, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken,
2: waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, onder wie 466 buitenlanders. De omstreden Amerikaanse professor Nathan Koffnes moet 3 maanden telewerken in afwachting van de tuchtprocedure naar hem. Dat heeft de UGent beslist. Koffnes beschuldigde een professor aan Cambridge van plagiaat. Die werd niet veel later dood teruggevonden. De UGent wil daarom onderzoeken wat zijn rol precies was. Koffnes mag in de tussentijd ook geen onderwijsopdrachten uitvoeren. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarni Sosnowiec. Die terugwedstrijd is volgende week woensdag in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de eerste voorronde van de Europa Cup bij de vrouwen heeft Anderlecht van het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Ook die terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.

profesor sans-papier in romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame harten en tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Moon River van Henry Mancini. Een laatavondprogramma beginnen met Moon River. Oh, komt er maar op. Oké, over iets serieus. Morgen wordt het 27 graden. Dat is draaglijk, hè? Ik zou toch maar in België blijven. Van in of Frankrijk, want er werd het 28 graden. Nou, wat wil zeggen, dat is maar een groot verschil. Pas op, door die groot verschil gaat in Frankrijk kapot zijn van de warmte. Blijft maar hier. Enfin, voor de sfeer, 28 degrés à l'ombre.

In the Chapel of the Moonlight van Dean Martin. We nemen vandaag afscheid van Dolly Parton. En iedereen is het erover eens. Het was een knappe artieste en een goeie zakenvrouw. Met een fantastisch voorkomen binnen haar businessmodel. Daar moeten we niet voor onderdoen. Eddie Wally. Die was even goed op zijn minst. Zijn kostuumetjes, zijn liekes. Als er na een Vlaamse artiest is die een eet van imagebuilding wist, dan was het Eddie Wally. En qua artiest, luister die snordees, My Melody d'Amour.

Sharing the Night Together van Dr. Hook. Wat denkt, gaan we samen eens rondvliegen in de nacht? Maar gij vliegt van onder, hè? En ik van boven, hè? The Wind Beneath My Wings van Gunter Neefs.

Mourir auprès de mon amour door Demis Roussos. In augustus moet ik altijd om prinses Diana en Elvis Presley en naar ook om Dolly Parton denken. Candle in the Wind van Elton John.

The Universal Song van Kim Carnes. Ik heb nog een prachtig lied uit ons archief. Gilbert Montagnier, de

I just died in your arms tonight van Cutting Crew. Ja, dat kan gebeuren. Dansen is niet zonder gevaar. Als je een vriend, een partner of een man stevig vastpakt op de dansvloer en je wringt te hard en die plaat duurt wat te lang, dan eet je geen asem niet meer, dan stikt je gewoon. Dus dames, een beetje zacht zijn bij het dansen alstublieft. Lieve meisjes, sterke jongens, duizend en eenmaal dank voor het luisteren. Ik heb nog een aanstekelijk lied van Leo Sayer, Orchard Road. Tot zondagavond 8 uur voor de muziekdoos.

0: is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is belangrijk dat Brussel ook maatregelen neemt tegen drugscriminelen die jongeren recruteren via sociale media. Dat zegt de nationale drugscommissaris Ine van Wijmers naar aanleiding van de schietpartijen de voorbije dagen. De daders zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Zo'n 35.000 Brusselse jongeren zijn een vogel voor de kat, zegt Van Wijmers.
3: Het gaat eigenlijk om jonge mensen die geen opleiding genoten hebben, die niet aan het werk zijn, die geen stage aan het doen zijn en die eigenlijk hun plek in de stad niet vinden of niet meer vinden, maar die toch op een of andere manier ergens willen bijhoren en die ook hun levensonderhoud willen bekostigen.
2: En net daar zoeken de criminele organisaties dus hun loopjongeren. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. Dat meldt het Koninklijk Paleis. De oudste zoon van ons koningspaar krijgt morgen zijn diploma van de Koninklijke Militaire School. Daarna zet hij dus zijn carrière bij Defensie verder en zal hij onder meer in Marsleydam en Schaffen bij Diest de opleiding tot paracommando volgen. En Romelu Lukaku heeft zich met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe, meteen geplaatst voor de Champions League. Het won van het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Het was trouwens onze landgenoot Malik Fofana die voor Lyon scoorde. En ook Luis Openda speelt bij Lyon. Maar Fenerbahçe was dus sterker in de terugwedstrijd nadat de heenmatch eindigde op een 1-1 gelijkspel. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.